0: want. Hip hop is what we does.
1: Don't wil leven life, me ingen red op de price. Verloor dat make him in the eye. Tegen iedereen volk, man, en du heeft de brief. En du zo wil een briefje.
2: Je weet wie je.
1: Verste kanine, je jude kanine. Weet al ding is kievet, ja, zit er ons.
2: Vesterhoods, one and only, MRS, MRS.
1: Don't wil leven life, me ingen red op de price. Verloor dat make him in the eye.
2: MRS, 19.5.
1: Don't wil leven life.
2: Big dog in the building.
1: Don't we live a life, me ingen red op de price. Verloor dat make him in the eye. Tegen iedereen volk, man, en du heeft de blieven. Dus zo wil een briefje.
2: Same procedures.
1: Dat kan niet, nee.